0: Ja, hallo, dat vraagt hij mij.
1: Ja, Jonot, waar wint dat?
0: Verstoel me, ga je met de oppartering?
1: Ja, die gaan we een beetje toe, zwaar en nu hutten.
0: Ja? Net zo je songs aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lokaal niet.
1: Ja, dat is lokaal niet.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, in ieder geval. Hallo.
0: Hallo. Kom op. Kom op, heet hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. I denna vecka.

0: Ja, hallo, dan vraagt hij mij.
1: Ja, je nooit waar wind had.
0: Verstoor me, ga je met de oppatering?
1: Ja, die schouw een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Net zo je soms aan instellen.
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lokaal niet.
1: Ja, dat is lokaal niet.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i linje med det.
0: Hallå. Hallå. Kva heter hotellet brandvesenet rykker ut til denne veka? Kva heter hotellet brandvesenet rykker ut til denne veka? I denne veka?

0: Ja, hallo, dan zag ik hem.
1: Ja, Jono, door Winterwater.
0: Verstoel me, ga je met de oppatering?
1: Ja, die schouw een beetje toe, zware en nieuwe hutten.
0: Ja? En dat zou je soms aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat voor het café.
0: Ja, ja. Ja. Ja, nu kan niet.
1: Ja, dat is lokaal nut.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i lige måde.
0: Hallo. Hallo. Kvar heite hotellet brandvæsenet rykker ut til denne veka? Kvar heite hotellet brandvæsenet rykker ut til denne veka? I denne veka?